0: De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Sports op Texel.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. No.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Dit is Radio Texel.
1: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, bij minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar een wc-pot toe kruipen. Trek me uit de Vlaamse klei. Geef me een drummer.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee, die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met regelmatig buien, mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er korte opklaringen, maar het blijft koel, met maxima rond 20 tot 21 graden. Wind komt uit het zuidwesten, kracht 4. Kortom, ook op Vlieland, nat, buiig, soms onweer, weinig zon en een stevige zuidwestenwind, kracht 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
2: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
1: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
3: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
1: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit is Radio Texel.
7: Struis.
8: Vroeg.
9: Onzin. Ouders beginnen ondergronds tractatiecircuit na suikerverbod basisschool.

Donderdag 20 augustus 2026 en vanaf de meest muzikale frequentie van de Wadden. 106.1, muziek voor iedereen of via www.radiotessel.nl op de stream en DAB+ in de Noordkop. Als Waddenomroep luisterde je naar Whitesnake en Here I Go Again. Straks krijg je Nothing But Thieves met Sorry. Nu Keen, Everybody's

0: is Radio Texel.
1: Uit 2017, Nothing But Thieves, daar luister je naar. Straks krijg je Miley Cyrus, End of the World, Big Mountain, Baby I Love Your Way en The Cutting Crew. Daar luister je nu naar met Died in Your Arms.

www.tessel.nl. Tessel, galerie Cliff Art sluit definitief. Dit is echt het allerlaatste. Kind overleden bij ongeluk op Ameland. Camping Terpstra op de Schelling staat te koop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met regelmatig buien, mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er korte opklaringen, maar het blijft koel, met maxima rond 20 tot 21 graden. Wind komt uit het zuidwesten, kracht 4. Kortom, ook op Vlieland, nat, buiig, soms onweer, weinig zon en een stevige zuidwestenwind, kracht 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het is vandaag Wereldmuggendag.
1: Vanaf het eiland.
2: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.
0: Wereldmuggendag, aandacht voor muggerelateerde ziektes zoals malaria en de ontdekking hiervan door Sir Ronald Ross. Het is vandaag trouwens ook dag van de romantische muziek, dus luister naar Billy Ocean.

Het laatste stukje van Struis vroeg, mocht je luisteren naar Billy Ocean, Are You Ready uit 1980. Daarna Anastasia en Sick and Tired. Als laatste Jay and Americans met Cara Mia Mai uit 1965. Dat is echt heel erg lang geleden. Het programma Struis vroeg voor deze 20 augustus 2026 op een donderdag zit erop. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer Struis vroeg. Tot dan. Doei doei.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
3: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
2: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna 1 week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
4: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
2: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. En het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: turn to dust all that I adore.
1: Het beste van het eiland
2: hoor je op Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met regelmatig buien, mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er korte opklaringen, maar het blijft koel, met maxima rond 20 tot 21 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4. Kortom, ook op Vlieland, nat, buiig, soms onweer, weinig zon en een stevige zuidwestenwind, kracht 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
2: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
1: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
3: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
1: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met regelmatig buien, mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er korte opklaringen, maar het blijft koel, met maxima rond 20 tot 21 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4. Kortom, ook op Vlieland, nat, buiig, soms onweer, weinig zon en een stevige zuidwestenwind, kracht 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met regelmatig buien, mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er korte opklaringen, maar het blijft koel, met maxima rond 20 tot 21 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4. Kortom, ook op Vlieland, nat, buiig, soms onweer, weinig zon en een stevige zuidwestenwind, kracht 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website FunCaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan FunCaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan ermee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met regelmatig buien, mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er korte opklaringen, maar het blijft koel, met maxima rond 20 tot 21 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4. Kortom, ook op Vlieland, nat, buiig, soms onweer, weinig zon en een stevige zuidwestenwind, kracht 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Zo richting je radio.
4: Dit is Radio Texel.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen, een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
5: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
6: Radio Texel.
7: It was a night. Oh, what a night it was. It really was.
8: Such a night.

De toppers van toen tijdens de lunch. Altijd lekker om naar te luisteren. Meezingen kan niet, want je bent aan het eten. Eet smakelijk en veel plezier. It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night. The moon was bright. Oh, how bright it was. It really was such a night.

0: Het beste van het eiland
1: hoor je op Radio Texel.
2: Voor meer informatie en eventuele verzoekplaten rond de toppers van toen kun je kijken op onze website www.radiotessel.nl.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt met regelmatig buien, mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er korte opklaringen, maar het blijft koel met maxima rond 20 tot 21 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4. Kortom, ook op Vlieland, nat, buiig, soms onweer, weinig zon en een stevige zuidwestenwind, kracht 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop.
0: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Radio Tessel. Toppers van toen. Op Radio Tessel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop.
5: 4, 1, 2, 3.
6: I know you want me.
0: Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met regelmatig buien, mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er korte opklaringen, maar het blijft koel, met maxima rond 20 tot 21 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4. Kortom, ook op Vlieland, nat, buiig, soms onweer, weinig zon en een stevige zuidwestenwind, kracht 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Wij zijn trots op Texel. En dat hoor je.
3: Dit is Radio.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio, waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met regelmatig buien, mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er korte opklaringen, maar het blijft koel, met maxima rond 20 tot 21 graden. Wind komt uit het zuidwesten, kracht 4. Kortom, ook op Vlieland, nat, buiig, soms onweer, weinig zon en een stevige zuidwestenwind, kracht 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje en ik zei hallo. Ze zei, nou daar ben ik dan en ik zei oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam.

Ze was wel erg lief, maar ze werd aanhalig. Ze wou mee in het bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Margootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in het bad en ze wou mee in het bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij Christine Kieler in pocketformaat. Margootje, Margootje, in een klein petticootje. Ze zwom in mijn bad en ze zat op de vim. Ze kroop in een laadje met zo'n klein BH'tje. Ze

Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beten mijn teen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmee was de affaire erledigd. En het laatste nieuws dat ik van haar vernam, ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam. Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam begijntje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas. Ik kijk in het trommeltje met speculaas.

0: Zo lekker Holland op Radio Texel.
1: Hoe weet je dat? Hoe weet je dat ik 's avonds niet haal? Hoe weet je dat?

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende

0: Ze had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt

0: om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in, omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Welkom, welkom country-liefhebbers.
1: Bij het meer zoete programma.
0: Meer zoete begin van Country Time met Sini en met Anneke. En we hebben volgens mij weer een mooie uitzending van 2 uurtjes lang.
1: Ik denk het wel. Ja. We hebben ons best weer gedaan om een leuke lijst samen te stellen in ieder geval.
0: Precies. En het is niet zo warm als vorige week. Dat scheelt ook qua zon, dus ik heb beter zicht
1: nou,
0: op
1: ik
0: het
1: juist
0: mengpaneel.
1: Niet. Ik begin het hier al wat donker te krijgen.
0: Oh, jij wil een lichtje?
1: Ik zou graag wel een lichtje erbij willen.
0: Ik kan het goed zien nu. We zijn al meteen weer een beetje begonnen om buiten de lijntjes te kleuren.
1: Ja, best wel.
0: Want Dr. Hook valt niet helemaal onder country. Het is soft rock, country rock. Het hangt er wat lafjes tegenaan, zeg maar. Maar het komt wel in de buurt. En ik word er helemaal sensueel en warm van.
1: Ik zag het. Ik zag een hele glow daar in die hoek.
0: Ik deed mee, neurieën.
1: Ja,
0: zag je?
1: Vooral met de oes en aas.
0: De oes en aas. En nu, sharing the night together van Dr. Hook.
1: Ja, we gaan verder met Well Country. En ik weet, het is al wel een tijdje bekend, maar ik weet niet of ik het nieuws hier al gedeeld had. Tim McGraw die wordt namelijk opgenomen in de Country Music Hall of Fame.
0: Nee, had je nog niet gezegd. Ja.
1: Giga mijlpaal is een carrière waarmee hij wordt geëerd voor zijn decennia lange impact en tientallen nummer 1 hits. En dat waren er 47 om precies te zijn.
0: Zo.
1: Maar deze er niet eentje van, maar wel een leuk nummer. Okay. Pawn Shop Guitar.

0: guitar.
1: De Pawn Shop Guitar van Tim McGraw.
2: De Chicks zijn niet alleen een countryband met een beroemde rel. Je weet wel, het politieke statement dat ze toen maakten ten tijde van de invasie in Irak. En het gevolg daarvan dat ze behoorlijk gecanceld zijn. Maar diezelfde rel is nu onderdeel geworden van hun artistieke identiteit. Want nu 20 jaar later vieren ze juist het album dat daaruit voortkwam. Want ze gaan toeren en die titel van die tour is heel veelzeggend. Weet je toevallig?
1: Nee.
2: Still Not Ready To Make Nice gaat die heten.
1: Ja. Not Ready To Make Nice was het nummer van dat album.
2: Precies. Ja. Ik vind ze maken mooie muziek en ze kunnen prachtig zingen, maar ze zijn mij iets te woke.
1: Ja, misschien
2: ze hebben
1: wel.
2: Natuurlijk de Dixie Chicks veranderd naar de Chicks. Ja. Ze wilden niemand voor het hoofd stoten en ook met die... die rel over die van die president Bush destijds. Ja. Ik vind sowieso dat muzikanten, artiesten zich niet moeten bemoeien of niet moeten uiten over politieke statements. En al helemaal niet op het podium.
1: Is niet een slimme set geweest? Helemaal niet voor hun. Nee. Het heeft zich jarenlang achtervolgd.
2: Ik vind dat ze
1: en nog steeds, want er zijn nog steeds heel veel mensen
2: die zo niet
1: anti-chicks,
2: moeten.
1: Omdat ze dat ooit geflikt hebben.
2: Ja. Maar sowieso, hè, niet alleen voor de chicks. Alle artiesten die denken dat ze iets politieks te melden hebben. Gewoon niet doen.
1: Hou je gewoon bij je muziek.
2: Precies, muziek maken en voor de rest hou je politiek lekker privé. Maar dat is mijn mening. You Were Mine van de Chicks.

0: The Chicks met You Were Mine.
1: Ze werd als tiener bekend door het plaatsen van covers op social media. Haar cover van het nummer Holy van Florida Georgia Line die ging viraal en die leverde miljoenen weergaves op. Op 13-jarige leeftijd tekent ze een contract bij Warner Music Nashville en daarmee werd ze de jongste vrouwelijke countryartiest die een contract tekende bij een grote platenmaatschappij sinds Tanya Tucker in 1972. Ze is nu inmiddels 22 jaar en dan heb ik het over Tegan Marie.
0: Met Tegan.
1: Megan spreekt.
0: Oh, Tegan, ja, kan al bij.
1: Ik denk Tegan.
0: Okay.
1: Maar ja, in ieder geval Tegan Marie met Keep It Lit.

0: knippend lid van Tegan Marie.
1: Of Tegan.
0: Of Tegan, ja. We hebben nog niet de naam live horen uitspreken.
1: Nee, nee. Dus we weten het nog niet. Nee. Hij komt uit Texas, groeide op een ranch en leerde daar al jong paardrijden, lassoen, jagen en vissen. Dus hoe country wil je het hebben?
0: Hij is country.
1: Ja, hij is het hele pakketje. Op zijn 15e deed hij mee aan American Idol. En zijn auditie is vooral bekend doordat hij op de schouders van Luke Bryan klom en Katy Perry met een lasso probeerde te pakken. Katy, wat zei ik?
0: Perry.
1: Katy Perry, sorry. Dat ik lasso passen.
0: Ja, okay.
1: Dat filmpje ging viraal en ik heb het natuurlijk even opgezocht. Want ik denk, nou, dat wil ik even zien dan. Ja. Nou, zo spectaculair was het niet hoor. Nee, ik vind zo die Katy Perry, vind ik,
0: That's my cup of tea.
1: Nee, precies. Ben ik niet zo heel, ik vind het zo overdreven. Hij heeft inmiddels wel al zijn debuut gemaakt in de Grand Ole Opry. En zijn album Lone Star is dit jaar uitgekomen. En daar staat ook dit nummer op. Moving On. Austin Michael heet hij.

0: Austin Michael met Moving On. En ik heb deze zelfs nog geadresseerd als de country klapper.
1: Deze? Nee,
0: ja,
1: toch?
0: Echt wel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh.
0: Toen kwam jij met twee anderen.
1: Oh ja, altijd beter.
0: Nou, maar nu ik hem weer hoor, denk ik van, oh, dit had toch ook een hele mooie geweest.
1: Oh, maar er zijn zoveel mooie nummers wat dat betreft. Het is altijd zo.
0: Jij moet altijd je zin doordrijven.
1: Ik heb gewoon betere smaak.
0: Nee, echt niet. Nee, totaal niet. Zie niet.
1: Een van de populairste country zangeressen.
0: En dat wou je bewijzen met deze. Hierna.
1: Die is heel goed. Die is heel goed.
0: Zeker.
1: Nou, mijn verhaal even laten doen.
0: Oh, doe maar.
1: We gaan weer opnieuw beginnen. Een van de populairste country zangeres van de jaren 60, 70 was Lynn Anderson. En die kennen we dan onder andere van...
0: Rose Garden.
1: Juist. Maar
0: jouw favoriet, toch?
1: Nee, niet echt. If I Kiss You is een van de vroegste en belangrijkste doorbraakhits geweest van haar. En die kwam uit in 1967 en is geschreven door haar moeder, Liz Anderson, die destijds zelfs ook een bekende countryzangeres en songwriter was. De tekst is geschreven met een knipoog naar hoe moeders een kusje op een wondje geven als het, om de pijn weg te nemen. En de zangeres die vergelijkt haar hartzeer met zo'n pijntje en vraagt grappend aan de man die haar verdriet doet of hij ook verdwijnt als ze hem een kusje geeft.
0: Oh, ik dacht juist, ik denk, als haar moeder dit geschreven heeft en dan zegt tegen het kind, if I kiss you, will you go away? Dat is niet heel erg vriendelijk, of wel?
1: Nee, het ging niet om de moeder. Nee, de moeder heeft geschreven vanuit de man, vanuit haar dochter zijn naar haar man toe, zeg maar.
0: Oké.
1: If I Kiss You, Lynn Anderson.

0: vele malen leuker dan Rose Garden. If I Kiss You.
1: Lynn Anderson. Ik vind Rose Garden ook wel leuk hoor. Nog steeds.
0: Nee.
1: Christy, June, Katy en Kim zijn vier zussen.
0: Oh, wat gezellig.
1: En ze vormen samen de Forrester Sisters.
0: Oh, komen ze uit Dynasty?
1: Nou, dat zou je bijna zeggen. Hè? Nee, toch niet. En ik moet eerlijk bekennen, ik had nog nooit van ze gehoord.
0: Ik ook niet.
1: Ik ben er per toeval achter gekomen, waarschijnlijk op TikTok of zo, ik weet het niet meer. Ze werden vooral bekend in de jaren 80 en 90 en schijnen dus een vrij herkenbaar geluid te hebben door hun vierstemmige harmonieën. Mm. Hun grootste hit was het volgende nummer, wat we zo meteen gaan draaien. En ik heb ook even wat andere nummers beluisterd. En er zitten er wel een paar mooie tussen, hoor.
0: Nou, die denk ik dat wij dan de komende weken wel...
1: Volgende week staat er alweer eentje van zin. En ze deden mij een beetje denken aan...
0: De Kersteloos.
1: Nee, aan Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Het country trio.
0: Ja.
1: Qua...
0: Sound.
1: Ja, dus... Nou ja, laat je verrassen. I Fell in Love Again Last Night van de Forrester Sisters.

0: Forrester Sisters.
1: Ik hoor voornamelijk één op de voorgrond en de rest is een beetje achtergrondzangeresjes.
2: Ja. Ja. Maar het is niet bij alle nummers.
1: Oké, ik zou zeggen, het is niet net als dat het bij Linda Jessica wou zeggen. Maar...
2: Ja, dacht ik ook net, zou ik ook net zeggen. Maar dat was bij hun ook zo, hè? Er kon altijd één van de drie, die had zeg maar de lead.
1: Ja, maar ze deden ook wel ons de beurt.
2: Ook?
1: Ja.
2: Maar ja. Het zal bij deze niet anders zijn, denk ik.
1: Waarschijnlijk.
2: Misschien moet je het een heel album luisteren.
1: Ik zou zeggen, dit is
2: voordat
1: maar
2: je een oordeel
1: het
2: veld.
1: Enigste nummer wat ik heb gehoord, dus tenslotte. Jade Eagleson, zijn derde studioalbum Do It Anyway, viel erg in de smaak en won de prijs voor Album of the Year bij de Canadian Country Music Association Awards.
2: Wanneer was dat?
1: Dat weet ik niet.
2: Had je niet opgezocht?
1: Nee, heb ik niet opgezocht.
2: Okay.
1: En het volgende nummer, die staat op dat album. Zo'n cowboy.
2: Oh, je hebt je er een beetje makkelijk afgemaakt.
1: Ik denk, ik doe een Anneke.
2: Oh.

0: could be some old cowboy.
1: Jake Deagleson, some cowboy.
2: Wij zijn niet echt fan van Reba McEntire.
1: Nee, totaal niet eigenlijk.
2: Nee. Want we hebben er ook nog helemaal niet zo heel vaak hier gedraaid.
1: Nee, dat is met de reden.
2: Ja. En ik zou je dus ook niet kunnen zeggen wat een grote hit van haar was.
1: Nee, je zou het kunnen zeggen, maar er gaat bij mij geen belletje rinkelen.
2: Ik heb het op moeten zoeken. En het blijkt dus het nummer Fancy te zijn.
1: Oh, ja, die ken ik wel.
2: Ken je het wel?
1: Vind ik niks aan.
2: Nou, ik ken het dus niet. Ze schijnt ook nog een hit gehad te hebben met Brooks & Dunn samen. En met ene Linda Davis.
1: Die weet ik niet, maar die met Brooks & Dunn, die ken ik wel.
2: En bij het nummer wat we nu gaan horen, bleef datzelfde belletje ook stil.
1: One Promise Too Late?
2: Ja. Kon ik ook niet. Reba McEntire.

0: Reba McEntire, en deze was goed te doen.
1: Ja, hier was niks, geen commentaar
0: op. Nee, want wij waren het er net gezamenlijk over eens dat we haar liedjes gewoon niet echt leuk vinden.
1: Nee.
0: Want ze kan wel heel goed zingen.
1: Ja, zeker. Daar is niks mis mee. Alleen, nee. de
0: liedjes. Ja, maar dit is weer een uitzondering.
1: En als ik naar de foto's kijk die hier zeg maar voor me liggen van haar. Wij hebben diezelfde kapsels gehad.
0: Ja, getoupeerd. Jaren 80.
1: Jaren 80 permanent. Ja. En die daarop volgend hoog haar, half lang, big toupee. Ja, en daarna...
0: Eigenlijk hoort er nog een strik in.
1: Die hebben wij nooit gehad.
0: Nee. Ik wel een keer als uitdaging heb ik het toen een keer gedaan. Want iedereen liep toen met zijn grote strik.
1: Vreselijk.
0: En toen werkte ik boven de metro. In de Koog, bij Jaap. En toen zei hij, wij dagen, je krijgt 5 gulden als je van een toilet of zo, van zo'n keukenrol houden, wat je uit moest trekken.
1: Ja.
0: Als je daar een strik van in je haar doet en naar beneden loopt en een rondje, en dat heb ik gedaan.
1: Was de strik niet meer jaren 60, 70?
0: Nee, jaren 90 was het ook.
1: Ik kan me 80, niet heugen dat, 80, het, dat er een strikkenperiode was.
0: Nee, toen was je ook nog zo klein.
1: Maar goed, we gaan verder. The Wet Whistlers is ernaar schijnt een bekende Canadese countryband. Ze staan bekend om hun energieke traditionele countrygeluid gecombineerd met humor en feestelijke optredens. Ik had nog nooit van ze gehoord.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar goed.
0: Ik vind het ook een moeilijke naam.
1: Ja, ik ook. Het komt slecht de mond uit.
0: Ja.
1: De naam van de band die is afgeleid van een Engelse uitdrukking. To wet one's whistle, wat informeel betekent, een drankje nemen om de keel te smeren. Dus het is wel een betekenis. Het heeft,
0: ik kan er wel achter staan.
1: Ja, dat snap ik. Black River Sway,

0: word wissels. Black River Swing.
1: Wissels.
0: Wissels.
1: Ons heeft het nieuws bereikt dat Hayden Panettiere, moeilijke naam, maar ik heb bedacht en gehoord dat je het zo moest uitspreken.
0: Ja, ik hoor het iedere keer. Denk, oh, zo spreek je het uit. En dan zie ik die naam weer en denk ik, hoe was het ook weer?
1: Panettiere, volgens mij.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Oftewel, Juliet Barnes uit de serie Nashville. Ze is overleden en naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Ze heeft een geschiedenis van verslavingen en postnatale depressie. Een beetje hetzelfde zoals haar karakter uit de serie.
0: Ja, maar heb je de andere complottheorieën ook al gehoord?
1: Nee.
0: Oh, nou.
1: Oh, daar kom jij nog zo op straks.
0: Is goed.
1: Oké. Ze was nog maar 36 jaar en dus als een soort eerbetoon doen wij vanavond twee liedjes van haar draaien. Dit uur één en het volgende uur nog één met nog meer spicy nieuws.
0: Nou, echt wel.
1: Hè? Ja, ja, zeker. En ik heb gekozen voor Love Like Mine, want ik vond haar liedjes in de serie niet de mooiste.
0: Nee.
1: Er is er eentje bij die ik wel mooi vond, die is samen met Charles Aston, Undermine. Maar die hebben hier al best vaak gedraaid. Ja. Dus ik denk, nou, laat ik dan nou maar eentje doen die zij echt zelf zingt. Love Like Mine.

0: Hayden Panettiere.
1: Panettiere.
0: Panettiere.
1: En dan zijn we toe aan de country klapper van de maand augustus.
0: Ja.
1: Voor de tweede keer deze maand Drinking Well van Madden Metcalf.

0: Drinking Well van Madden Metcalf.
1: Dewey Bob.
0: Dewey, ja.
1: Doet het goed.
0: Ja, doet het heel goed.
1: Ja, Dewey Bob. Hij staat in het voorprogramma van de Zac Brown Band. En ik wilde eigenlijk zijn nieuwe nummer Note to Self draaien, maar die is nog niet uit.
0: Nee. En moet toch even wachten.
1: Ja, maar dat, wat we gehoord hebben tot nu toe klinkt heel goed. Dus ik heb er nu eentje uit de serie Beste Zangers. En daar deed hij dus If Tomorrow Never Comes. Dus ik denk, nou, ik heb maar een klein stukje gehoord. Dus ik weet niet hoe de rest klinkt, maar...
0: Vast wel goed.
1: Dewey Bob.
0: Dewey Bob.

0: Dewey Bob. En hij deed het samen met ene Mel.
1: Ja, Mel VF.
0: VF.
1: VF, geen idee
0: wie dat was.
1: Nee, ik ook niet.
0: Onze eerste uur zit erop.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, blijf lekker zitten. En we zijn bij u terug na de boodschapjes.
1: Met verrassende en nieuwe nummers.
0: Nou, en nog een nieuwtje natuurlijk.
1: En nog een
0: heel spannend.
1: Ja, een nieuwtje. Het is meer een roddel, hè.
0: Het is heel spannend.
1: Ja, een gossip.
0: Tot zometeen.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
2: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
1: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast.

0: 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Welkom terug, Country Time, met Ginnie en Tanneke.
1: Nog
0: tweede
1: steeds.
0: Uur. Ja, en we zijn begonnen met Cody Johnson. En hij staat op het punt om zijn koffers te pakken voor de grote oversteek naar Europa. Want dit jaar, najaar, gaat hij een uitgebreide tour door Engeland en Ierland doen. Samen met onder andere Parker McCollum. Hij steekt het water helaas niet over.
1: Oh, dat is jammer.
0: Nee, komt niet naar Nederland.
1: Nou, ik weet niet of ik kaartjes had gekocht, hoor.
0: Nou, ik vind hem wel goed.
1: Hij is wel goed.
0: Hij heeft mooie liedjes, hij heeft goede liedjes, hij heeft een goede performance. Ik zou wel gaan, denk ik.
1: Oké.
0: Ja. De hit waar zijn doorbraak en bekendheid echt mee begon, kwam binnen in juni 2021. Er stond ruim 35 weken lang in de lijst, waarvan 6 weken op de absolute nummer 1 positie. Het leverde hem in 2023 onder meer een Grammy Award op voor Best Country Song. En dat was...
1: deze.
0: Till You Can.
1: Ja. Merle Haggard was erg goed in het nadoen van andere country artiesten. En zijn meest geïmiteerde persoon was Johnny Cash. Hij deed dan ook die gitaar zo raar.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Je ziet wel van die filmpjes voorbij komen. Hij was trouwens niet de enige die daar goed in was. George Jones, Possum. Marty Robbins, Buck Owens, Waylon Jennings en Dwight Yoakam schenen die gaven ook te bezitten.
0: Oh.
1: Heb ik nooit geen filmpjes van gezien, maar wel van Merle Haggard. Die zie je veel voorbij komen als je op TikTok ziet. Are the good times really over? Merle Haggard.
2: Wish a buck was still silver, it was back

0: Merle Haggard. Vroeger was alles beter.
1: Ja.
0: Nou, dat zegt elke generatie.
1: Ik zeg, onze generatie begint daar ook al mee, hoor.
0: Ja, maar elke generatie zegt dat. Maar ik durf wel te wedden dat wij, toen wij opgroeiden in de jaren 80, 90, dat wij het makkelijker hadden dan nu.
1: Nou, dat weet ik wel zeker.
0: Ik ben heel blij dat ik in eind 60 geboren ben en dat ik de jaren 80, 90 heb meegemaakt.
1: Ik denk dat dat over de hoe zeg je dat, de global, dat de beste jaren waren.
0: Dat denk ik ook. Vooral voor de jeugd.
1: Ja.
0: Ik bedoel, als je, ik bedoel niet dat ik het allemaal toejuich, hoor, dat je vroeger, als je 13 was, een biertje kon bestellen in de kroeg. Ik bedoel, op zich is daar niks mis mee. Maar nu...
1: Je mag niks meer.
0: Mag niks meer tot je 18 bent.
1: Nee, alles wordt aan regeltjes gebonden. Ja. Alles wordt
0: Je mag geen sigaretten kopen. Je mag geen drank kopen. Maar je mag wel pilletjes halen voor 2,50. Daar heb je 3 pilletjes voor gelopen.
1: Maar dat mag ook niet.
0: Maar mag
1: dat,
0: ook niet, maar dat kan wel. Dat kan wel.
1: Ja.
0: Dus. En muziek, hè? De muziek in de jaren 80, 90.
1: Ja, die blijft toch.
0: Ja, ja. Iedereen vindt het mooi. Alhoewel ik ook die van de 50, 60, 70 erg mooi vind.
1: Ja, dat haak ik bij aan.
0: Ziel hebben wij.
1: Dat zal het zijn. I Wanna Be Bad, het nummer van Caitlin Butts, is een humoristisch en opstandige hymn voor iedereen die klaar is met altijd maar braaf, betrouwbaar en verstandig zijn. Caitlin zingt over het moment dat je de verplichtingen even laat voor wat ze zijn, de kroeg induikt en helemaal los wil gaan. Dit is haar nieuwe single die vorige week uitkwam op 14 augustus. En het dient als de tweede single van haar aankomende album Helly Hunky Tank. Ja, klinkt gezellig. Dat 30 oktober uitkomt. Daar moeten we dus nog even op wachten.
0: Ja.
1: Maar dus nu, I Wanna Be Bad.

0: Wannabe Bad van Caitlin Butts.
1: Oké, nu weet ik niet meer of wij dit lied pas geleden al een keer gedraaid hebben, of niet. Maar mocht dat wel het geval zijn, dan is het maar zo.
0: Ik kan je daar geen goed antwoord op geven.
1: Oké, nou, dan gaan we er vanuit van niet. Het is een nieuw duet van dit jaar en het gaat over twee mensen die elkaar aantrekkelijk vinden. Maar dat mag eigenlijk niet en daardoor wordt de spanning tussen hen twee steeds groter. Carly Pearce moest gelijk denken aan Riley Green toen ze het nummer voor het eerst hoorde. En dat snap ik.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, dat snap ik. De videoclip schijnt behoorlijk sensueel te zijn, wat voor beide wat ongemakkelijk aanvoelde tijdens intieme scènes. Juist omdat ze vrienden zijn van elkaar. Ik heb de clip nog niet gezien, maar misschien moet ik dat alsnog doen.
0: Ik zou zeggen, dat wordt wel een trigger zo.
1: Ja, if I don't leave, I'm gonna stay. Van Carly Pearce en Riley Green. Oké, hij doet niks.
0: Wat doe jij nog?
1: Nou, dit is niet aardig.
0: Ze vonden hem zelf ook wat beschamend misschien.
1: Ja. Nou ja, goed, we proberen het straks nog een keer. Dan gaan we verder met de volgende.
0: Oké, nou dan mag ik. Orville Peck is een van de meest opvallende en vernieuwende figuren in de hedendaagse country music. Maar nu komt het. Hij treedt altijd op met een cowboyhoed en aan...
1: Een zonnebril.
0: Een leren masker met franjes.
1: Ah, jakkes.
0: Dat zijn gezicht gedeeltelijk bedekt. Want hij wil zijn echte naam en zijn gezicht gescheiden houden van zijn artiestenpersona. Het is een queer icoon. Ja. En als hopelijk homoseksuele man doorbreekt hij heel veel traditionele stereotypes binnen het vaak toch wel behoudende country genre. En dat is toch wel weer een dingetje. Want achter het masker zou het gaan om muzikant en acteur Daniel Pitout.
1: Zeg mij
0: ook niks, maar hij schijnt in een of andere punkband gezeten te hebben. Maar,
1: okay.
0: Maar in ieder geval... Ik vond het... hebben we hem nog? Vreemd. Maar wel lekker. Hebben we hem nog, hè? Ja.
2: Vreemd.
0: Wat?
2: Maar wel lekker.
0: Ja, die. Want op zich, ja. Ja, ik... Ja, nou, luister zelf.
1: Gaan kijken of hij
0: Already
1: doet.
0: Already gone.

0: gone.
1: Already gone.
0: Inderdaad. Wel, hè?
2: Maar wel lekker.
0: Ja, ik vond hem niet heel erg verkeerd.
1: Nee, hij heeft wat.
0: Het heeft wel wat. Ja. Ja. Nou, we gaan Carly Pearce en Riley Green nog een keer. Now I do that.

0: Ben jij je ook al overtuigd? Wil jij ook al de clip zien?
1: Ja, nou, die wou ik van tevoren al wel zien.
0: Oh, daarvoor.
1: Ja, nou, jouw verhaal.
0: Zeker, hè?
1: Ja, zeker. Ik zag het al in plaatjes.
0: Ik ben nog een plaatjesdenker. Nou ja, ik ga gelijk verder, hè, want nu ben ik er nog steeds. Patrick Murphy komt uit Minnesota en begon op zijn derde al met piano spelen. Hij ontwikkelde zich later tot singer-songwriter en verhuisde naar
1: Nashville.
0: Uiteraard. Zijn stijl zit tussen de moderne country en pop country in, met invloeden van Billy Joel, Elton John, Rascal Flatts en Dan and Shay. Leuk weetje nog, hij heeft meegeschreven aan Standing Room Only van
1: Tim McGraw,
0: wat een grote hit werd in 2023 en een nummer 2 positie bereikte op de Country Airplay lijst.
1: Mm-hmm.
0: Jij wist dat?
1: Ja.
0: Lonely Left, Patrick Murphy.

0: Patrick Murphy, Lonely Left. Ja, het eerste uur had Anneke het al gemeld vanwege het overlijden van Hayden Panettiere. Of Panettiere, of hoe het ook heet.
1: Panettiere. Panettiere.
0: Panettiere. Hadden we er al het eerste uur een nummer van nagedraaid uit de serie van Nashville. En nu voor het tweede uur het tweede nummer wat ik heb uitgekozen. Dat ik het mooiste nummer van haar vind.
1: Oh, echt?
0: Ja, vind ik haar mooiste nummer. Ze speelde in enorm veel series en films.
1: Ze is als baby al begonnen.
0: Echt heel vroeg was ze erbij. De bekendste waren Heroes, Ellie McBeal, Guiding Light, Malcolm in the Middle, Scream 4, Bring It On, Ice Princess, Raising Stripes, met die ezel, Raising Helen, nog veel meer. Stond echt een hele lijst aan.
1: Haar bekendste is wel Nashville, toch?
0: Ja, weet ik niet. Ja, voor ons misschien. Ja, ja, okay, ja. Veel te jong overleden, 36 jaar. Maar nu gaan er natuurlijk een aantal complottheorieën komen erover.
1: Geruchten.
0: Er komen echt, als je TikTok of wat dan ook, misschien ook wel YouTube of weet ik veel wat, opent, komen er allemaal dingetjes voorbij. En wat ik dus eruit gepikt heb, was, openlijk in een podcast of zo geweest over dat zij als jong meisje op een cruiseschip is meegenomen door een bekende mevrouw die zij vertrouwde naar iemand zijn hut toe, waar een Engelse zanger, een hele bekende zanger, aanwezig scheen te zijn en waar zij dus even naar binnen moest. Dat heeft zij geweigerd, ze is gevlucht en ze heeft haar eigen verstopt op de boot. Nou, dat was dus wel een dingetje. En nu komen er dus verhalen naar boven dat James Blunt...
1: Vermeend.
0: Dit zijn allemaal maar gossip
1: geruchten.
0: Dat het James Blunt zou kunnen zijn. Hmm. En nu heeft James Blunt sinds 10 jaar geleden voor het eerst weer een videoclip uitgebracht.
1: Heeft hij ook een nieuw liedje uitgebracht?
0: Ja, met iemand op een boot die ontvoerd is en die zijn mond is afgetaped. En ja, zij mochten allemaal die dingen niet naar buiten vertellen natuurlijk. En het zou kunnen zijn dat hij dat nu dus als geëxposed heeft.
1: Het zou
0: van
1: een beetje raar zijn toch als hij de zogenaamde dader zijn om jezelf zo te exposen.
0: Ja, maar ja, ze weten het niet. Het is geen bewijs of niks of wat dan ook. Het zijn geruchten.
1: Oké. Ja.
0: Dus maar goed, u kan het filmpje van James Blunt bekijken. Die staat inmiddels wel her en der. En er schijnen dus tekstverwijzingen in te staan naar wat zij verteld heeft in die podcast. Dus het zou een ding kunnen zijn om haar de mond te snoeren.
1: Okay.
0: Dat ze om zeep is geholpen.
1: Nou, spannende radio
0: spannende
1: hier.
0: Radio. Maar dat zijn allemaal geruchten, mensen. Wij weten niks.
1: Nee, wij lezen alleen maar voor.
0: Wij lezen voor. We are water.

0: We Are Water van Hayden Panettiere.
1: Waar ben jij heel goed in, vind je zelf?
0: Nergens.
1: Nou, er is vast wel iets waar je goed in bent.
0: Komen we op terug.
1: Nou, oké. Ik ben volgens mij wel goed in het aanpakken. Als er iets gedaan moet worden, dan ben ik degene die zegt van...
0: Dit gaan we doen, dat gaan we doen. Ja. Dus.
1: Jij gaat dat pakken, ik ga dit doen.
0: Jij bent goed in delegeren. Dus.
1: Delegeren, ja. Maar ook aanpakken en de leiding nemen. En het is ook wel eens, baal ik daar wel eens van, want... Nu gaan er dus een heleboel mensen al
0: vanuit dat ik dat ga doen.
1: En ik wil ook wel eens gewoon achteraan aansluiten, zeg maar. Ja. Dat ik niks hoef te doen. Dus volgens mij ben ik daar wel goed in. Ik ben niet van het afwachten. Daar ben ik niet van. En ik ben goed in wijn en whisky drinken. Ben ik ook wel goed in. En Billy Currington is goed in bier drinken. Pretty good at drinking beer. Vond je het niet een leuk bruggetje?
0: Ja, schattig.

0: gelijk dorst dan, hè?
1: Nou, ik zou ook wel iets willen om de keel te smeren.
0: Nou. Ik ben trouwens ook, was vroeger best goed in tekenen. Ook nog.
1: Ja, ja dat, daar had ik ook skills voor.
0: Ja. Ja. En je bent er nog niet achter waar je wel...
1: Nou, ik ben goed met dieren. Ja. Ik heb altijd een klik met dieren.
0: Ja. Dus ik zat ook aan te denken voor jou.
1: Dat is wel mijn dingetje.
0: Ja, dat jij nooit dierenartsassistent bent geworden.
1: Ja, maar daar ligt mijn emotionele kant weer te veel erboven.
0: Ja, dat snap ik ook wel, ja.
1: Daar kan ik weer, zeg maar, ik ben niet goed tegen leed.
0: Nee.
1: Ja, Throwback Line Dance Indian Warriors, Anneke.
0: En
1: wel met,
0: zo?
1: Wel met het nummer Tall Tall Trees.
0: Heb ik nooit op gelinedanced.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, dan was dat in mijn beginperiode.
0: Ik denk het wel.
1: Een van de eerste nummers in ieder geval waarbij ik kennis maakte met Alan Jackson. En momenteel staat het nummer Dangerous Games op de nummer 1 in de line dance wereld. Ik heb het dus even bekeken. Ik denk,
0: jij waar, vond het niks.
1: Waar gaat dit om? Wat gaat het dansje en het liedje? Ik snap er helemaal niks van dat dit op nummer 1 staat.
0: Oké.
1: Okay. Nee, de dans past niet bij het liedje. Of het liedje past niet bij de dans, hoe je het ook went of keert. Ik vind het line dance à la Björk.
0: Okay.
1: Het is automaat of zo, ja, voor mijn gevoel. Ik heb er niks mee.
0: Nu ben ik heel nieuwsgierig. Ik ga kijken.
1: Deze is wel leuk. Tall Tall Trees.

0: Trees van Alan Jackson. En dat was, zoals wij hem noemden, de Chicken Boogie. Maar inderdaad, Anne was toen nog niet bij de Monroes.
1: Nee, ik was er toen nog niet bij. Nee. We hebben al meerdere duetten gehad vanavond. We krijgen er nog één. En dit is voor mij een van de mooiste van het laatste jaar.
0: Ja, die is, ja, vind ik
1: het
0: ook
1: origineel,
0: heel mooi.
1: Met het origineel had ik niet heel veel. Maar dit duet kan ik meerdere keren per dag horen. Zo mooi vind ik het. Het staat ook absoluut in mijn top 10 van mooiste country nummers. I Can Still Make Cheyenne van Max McNown en Grace Tyler.

0: wonderschone I Can Still Make Cheyenne van Max McNown en Grace Tyler. Amble is een Ierse volk en akoestische band die populair is geworden in de indie folk, country en Americana genre. Hun stijl is vergelijkbaar met bands als The Lumineers, Mumford & Sons en The Dubliners. En hun debuutalbum Reverie in 2025 bereikte direct de nummer 1 positie in de Ierse albumcharts. En het trio heeft een nieuwe single uitgebracht en die gaan wij nu luisteren.
1: Volgens mij hebben wij alles wat van Amble laten horen.
0: Ja?
1: Ja, staat me zomaar wat voorbij.
0: Oh, nee, het zou me heel best kennen. Het ging bij mij niet de belletje rinkelen. Dit is Last Rites.

0: Dit geloof ik wel. Ik zou net zeggen, kom maar in, dit duurt me te lang.
1: Amble, let's ride.
0: Klaar. En weer door.
1: Soms moet je gewoon stoppen.
0: Soms moet je gewoon ingrijpen. Ja. Hij hoorde het nummer No To Self van Dewey Bob op TikTok en dacht, die moet ik in mijn show hebben. Dat is toch wel een hele eer, hoor, om voor een zanger uit Nederland.
1: Zeker, hè? Voor zo'n grote band in Amerika.
0: Ja. Om door Zac Brown goed genoeg bevonden te worden om met hem samen op te treden en zelfs in zijn voorprogramma te staan. En daarom dan nu de master himself, Let It Go, Zac Brown Band.

0: Let It Go van de Zac Brown Band.
1: Ja, dat was hem weer.
0: Dat was hem. Het tweede uur zit er ook alweer op. Voorbij gevlogen.
1: Zeker.
0: Dus, wij zeggen dankjewel voor het luisteren.
1: En tot volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen.
0: Precies, daar gaan we wel vanuit.
2: Volgende week?
0: Ja, toch?
2: Maar
1: ik dacht
2: dat ze volgende week bezig waren.
0: Oh ja, dat kon nog wel eens, ja.
1: Oh, misschien niet tot volgende week.
0: Misschien niet tot volgende week.
1: Nu wordt het
0: nog. In ieder geval voor nu, tot ziens. Doei, doei.
1: Doei.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delo legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd. Dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Yeah.

Ja, dag dames en heren. We zijn er weer bij. Weer een nieuwe ronde, weer een nieuwe show. 20 augustus 2026, ja, na een tijdje vakantie, ben ik gewoon weer terug op de bak, op de Radio Texel natuurlijk. Wat een omroep. Met natuurlijk gewoon weer lekkere muziek voor jou. Je kunt natuurlijk gewoon aanvragen. En we hebben natuurlijk nog gewoon een badden nieuws. Weet je wat er is allemaal te doen? Wat is er allemaal aankomend weekend te doen? Hebben we het ook even over. Want het is weer bijna weekend natuurlijk. Morgen is het weer weer weekend. Voor velen. Dus ja, je kan ook moeten werken. Sommige mensen moeten gewoon werken in het weekend. Ja. Als je bijvoorbeeld in de horeca werkt, ja, dan moet je gewoon dan moet je aan de bak. Ja, dan begint het, dan is het weekend voorbij eigenlijk. Ja, wat wil jij horen? Wil jij toevallig nog even een beetje arbeidsvitamine horen? Moet jij nog aan de bak? Bijvoorbeeld als jij nog in een late dienst in het café moet werken, dan wil je graag nog even. Ben je nog in de keuken? Ben je nog moet je nog even een laatste biefstuk op bar gooien? Ja, en dan heb je. Want weet je, je moet nog eventjes. Je moet nog eventjes, want het is bijna weekend. Dan kun je gewoon lekker een lekker biertje nemen bijvoorbeeld, of een lekkere Chardonnay. Dus wat wil jij horen? Laat het weten gewoon via radiotessa.nl. Rechtsbovenin kun je dan een verzoekje aanvragen. Of heb jij mijn eigen nummer? Kan dat? Of je belt de studio 0222-312-199. En dan draai ik hem helemaal voor jou. Draai ik eerst nog even kijken. Ik ga eventjes die opnieuw doen. Zo. Mark Embo. Zo, overnieuw.

Dit is de Bruce Springsteen en The Born to Run. Ja, inmiddels natuurlijk kun je het ook al opgeven voor de Color Run aankomende zaterdag. Als we nog een klein leuk bruggetje hebben, dan kunnen we inderdaad over doorgaan praten. Wat is er allemaal weer op Texel en op de Wadden? Ja, dus inderdaad, zaterdag kun je nog meedoen met de Color Run voor de... Dat is voor het goede doel, voor de Rotary Act. Dat is in Oudenschild. Dat is zaterdagmiddag 22 augustus. En je moet iets van 5 kilometer kun je rennen. En je mag ook wandelen. En dus op verschillende plekken in Oudenschild word je onder een soortje kleuren gegooid. Zometeen doen we wel even een kleurrijk plaatje. Speciaal voor de Rotary Act. Welke kleur wil jij graag horen op de radio? Dan mag je natuurlijk eventjes bellen naar de studio. En je mag ook natuurlijk zwart, painted black. Ja, er zijn zoveel platen. Rood van Marco Bezzato, yellow van Goldplay. Je kent al een heel programma met kleuren. Er is ook nog weer ander nieuwsstuk, want namelijk de kolken terug in het Tresselse landschap. Dat is toch wel weer leuk. Misschien met dit weer, deze regenbuien, vullen ze ook gelijk ook weer een beetje met water. Duurt wel even, want het grondwater is natuurlijk hartstikke gordroog. Vandaag ook even geregend en het was binnen 10 minuten, was gewoon alle plassen gewoon gelijk weg. Zak gelijk in de grond, klaar, weg het water. Die bomen, die planten. Die lusten dat zo graag. Die zijn zo blij met deze regen. Er komt gelukkig volgende week nog meer uit de hemel vallen. Dus voor de boeren en voor de tuinders is het alleen maar top. En ook er zijn minder ganzen op Texel. Dus ook minder landbouwschade. Dus dat is ook een goed nieuws. En hebben we minder goed nieuws? Ja, er is wel slecht nieuws. Maar dat is ergens anders. We hebben ook nog nieuws van... Van de school, want de OSG is waarschijnlijk wat minder leerlingen en de basisschool peilt uit. Dus de basisschool neemt een ruimte van de OSG in gebruik. Misschien dat het, als het doorstroomt straks, heeft de OSG weer meer ruimte nodig. Maar ja, dat is even een babyboom geweest waarschijnlijk. En nu zit de basisschool gewoon nokkie vol. Dus daar komt een gebruik aan van de... Van de OSG. En dat was daarbij een hele feestelijke opening voor die ruimte van de OSG. Dus toch wat. Dus de school in de Burg is weer wat groter geworden voor de basisschool. Ja, er is ook weer ook wat meer, wat minder leuk nieuws. Ja. Er is helaas op Ameland een kind overleden bij een ongeluk op Ameland van de week. En ook camping Terpstra op Terpstraat staat te koop. Dus heb jij denk, ik wil nog eens een keer een camping op het Terschellingen openen. Denk, ik wil nog plannen om eens een keer dat te doen. Dan kun je de camping Terpstra kopen. Dus heb je een winkeltje bij, een café, een restaurantje erbij. Dat is toch, je hebt de reclame misschien wel op Radio NL. Dan heb je altijd de camping Terpstra. Dus ik zou zeggen, beginnen een uitdaging. Gallery Cliff Art Start sluit ook definitief. Dit is echt het allerlaatste. Dus wil je ook nog in een Gallery Cliff Art kopen, dan kan je dat ook nog beginnen. Misschien kan je er op iets andere manier dat het meer mensen trekt. Maar dat is te doen. Dus maar wat is er allemaal nog meer te doen op Texel? De coloren waar je mee kan doen. Voorlopig hebben we natuurlijk... Voor mij misschien is er nog een rommelmarkt in Oost-Drenthe. Dat weet ik nog niet. Maar ik zou zeggen, kijk gewoon eventjes in de krant. En dan komt het helemaal goed. Gaan wij door met muziek. Van minder goed nieuws. Want natuurlijk Frank Baert. Hij heet Frank Baert, maar hij was de enige zonder baard van ZZ Top. Helaas, hij is overleden van de week. Dus ik dacht, weet je wat? Ik draai hem. Lex. Ode aan Frank Baert, de drummer van ZZ Top. Helaas, overleden deze week. Nog geen eens 80.

Ja, prachtig mooi nummer natuurlijk. Toy Soldiers van Martika. Ja, een klassieker als in de schalkistplaat. Ja, ik dacht, weet je, ik kreeg geen verzoekjes van kleuren. Dacht, weet je, want ik kijk gewoon, wat voor shirt heb ik aan? Ik heb een bruin shirt. Dus dat betekent, ja, er zijn natuurlijk wel meer liedjes over bruin. Ja, bruine suiker, ja. Ik dacht, bruine suiker, ja. Dat is toch wel de Stones. Met brown sugar. Ja, we hebben het bijvoorbeeld. Brown Eyed Girl, had je nou nog gekund? Ja. Zoveel is met bruin. D'Angelo Brown Sugar, ja. Yeah. The Rolling Stones en Brown Sugar.

0: Jammer dat ze deze plaat niet meer live mogen spelen. Brown Sugar van de Rolling Stones. Ja, omdat er zit een racistische tekst in. Iets racistisch in de tekst of zo. Ja, er hebben verschillende. Bepaalde bruine mensen hebben erop geklaagd dat ze dat niet meer willen horen. Ja, ja. Dus Superstones spelen dat gewoon live niet meer. Ja. Maar we kunnen nog gelukkig wel draaien, gelukkig.
1: Nog eventjes door. Tijd voor een portie arbeidsvitamine. Hey. Op jouw kantoor.
0: Als we het over kleur hebben, pink.

voor Return of the Mac en Mark Morrison. Zometeen de volgende uur de Doppelstones. Met daarin dierenplaten. Artiesten over met dieren. Of platen over beesten. Dus een beesten Doppelstones. Eerst even lekker terug naar de McDonald's.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers. Vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, 17 ans, c'est lamentable.
1: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

0: Ja, mensen. We begonnen met de Animals natuurlijk van Maroon 5. Ik zeg, ik heb een dobbelsteen gevuld met beestachtige plaatjes. Dus met daarin natuurlijk, allerlei platen over beesten. Ja, allerlei soorten beesten. Zelfs een Texas band met een beestplaat. En ik zal gewoon eventjes, ik zal ze eventjes opzetten. Dat is sowieso, ja, dan gaan we weer.
1: De dobbelsteen.
0: Wat staat er allemaal op de dobbelsteen vandaag? In ieder geval beestachtige plaatjes. Maar er op nummer 1 heb ik Katie Tunstall met Black Horse en het Cherry Tree. En op 2 heb ik de Beware of the Dog. Beware of the... Kijken. Zo gaat hij, hè? Beware of the...
2: Wow.
0: Ja, zo hè. Beware of the Dog. Jack Bros. En ik heb op 3 heb ik een ander huisdier. Cats in the Cradle. De Echo van Ugly Get Joe. En ik heb op 4 heb ik... dat is eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. De Beatles met I Am The Walrus. Beatles, dat zijn natuurlijk kevers. En natuurlijk... I Am The Walrus. En dan heb ik natuurlijk Survive met Eye of the Tiger. En Tones and I met Dance Monkey. Dus ja, ik ga even dat ding gooien. Werpen. En ik heb toch 1. Dat betekent dat ik een... De Black Horse en de Charity moet draaien. Dus als het goed is deze.

0: zeker meer.
1: Ja, een zwart paard en een kerstboom. Ja, ja, geen idee hoe dat is. Chris Stapleton en Stapleton.

0: Als jij toch op een paard zit en met zo'n cowboyhoed op door Amerika rijden. Echt een beetje de cowboy muziek. Dus Chris Stapleton en Starting Over. Ja.
1: Hits en classics. Je hoort ze allemaal hier op Radio Texel.
0: Terug naar NL.

What you've done to me. Ja, leuk bandje uit Haarlem. Chef Special Trouble in het 2020. Dat is alweer eventjes weer 6 jaar geleden, dit plaatje. Ja. Tijd voor een beetje terug in de tijd. Met een hele lange titel. Ja. Today That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee van de Hollies. Heerlijk altijd, wel lekker. Even een beetje een portie op die antenne.

Spice Girls, een stap. Ja, mede, heel veel playback showtjes wordt het wel gedaan. Vaak op school en zo, weet je het. Ja, einde dinges. Even vaak dat playback shows, weet je wat, in de winter en zo, dat soort dingen. Dan wordt het vaak dat nummer wel eens gedaan. Daarvoor nog, Tessels. Eline Esmee is haar artiestnaam, maar ze heet haar officieel Eline Weerts. Ik heb haar nog gevraagd om een keer even te gaan zingen in de studio, maar ik heb geen gehoor. Dus... Maar binnenkort, het is ook weer tijd. Weet je, de herfst komt eraan en zo. Weet je, het is gewoon nog nauw donker. Een paar weken geleden was het gewoon nog licht. Dat is gewoon, het is niet leuk eigenlijk als je daaraan denkt. Maar het betekent wel weer sfeervol in huis. En betekent weer lijstjes, top 2000, top 3000 komt eraan. Je kunt nou toestemmen op de top 3000 van Radio Veronica. En daar kun je natuurlijk, ik denk wel dat kun je 25 nummers erin zetten. Dus ik heb al gestemd. Dus bijvoorbeeld, ik heb deze plaat van Michael Jackson ingezet. Even kijken hoor. Moet ik eigenlijk zo doen. Zo. Human Nature. Ik dacht, nou, ik zou eens een keer aan doen. Ik zal hem wel verdelen.

Michael Jackson, Human Nature, het 1983. Ja, dat is als, ik dacht, weet je, ik pak zijn broer er een keer bij. Weet je, kunnen die ook nog eens een keer draaien. Jermaine Jackson, samen met Pia Zadora. En When the Rain Begins to Fall. Nou, ik denk dat er straks weer een buitje komt als ik zo kijk.

Toch lekker even die Queen en Hammer to Fall. Even lekker heerlijk, die gitaar van Brian May en van Queen en Hammer to Fall. Ik zat toevallig, ja, ik heb nog een paar minuutjes. Ik zat toevallig even een stukje van een interviewtje van Django Wagner te luisteren. Hij zei dat hij dat zelfs grote artiesten inspireren, zoals de Rolling Stones. Painted Black, dat schijnt dat in dit nummer... Dat er

Nee, ik hoor het nog niet echt, maar ik ben benieuwd. Ik ga eens een keer even goed luisteren. Ja. Ik zou zeggen, hele fijne avond nog en een fijn weekend. Volgende week ben ik er niet, maar de week erop wel weer.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt. En te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Dan ben jij weer hier.
0: Non-stop.

0: Raadsel Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden

0: tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop.

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: lukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.